van mijn schipper zijn valk. Van mijn schipper zijn valk. Leuwel last, maar met hoe ik als zulke wel stroom. Mijn snijden met ik held, zink zijn dat verloot. Ik verdien dikke ont, hoe ik neemt dat ik ook haal. Zure hel held, die mens ga je hem krengen, die formaal, man. We fans ga ik haar valk. Wie een fucking spielt milk, moet de smap, nick het chaos op. Mijn moskeer, de bastijn, as. Doe we boel, hij is gegooid, hij is geblieven, ska ik haar as.